0: Om die te bereiken zal Van der Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws. Joy
1: Radio. 90's, zeros en hits van nu. Maximum throwbacks. Joy.
2: I'm gonna say this right here.

0: Hits only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Zo gaat om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zero's en hits van nu.

is Joy. Het station met de beste 90s. Zero's. En zonder.

0: Hits only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zero's en hits van u.

0: Radio geeft je je dagelijkse portie throwbacks. Uit de tijd dat Johnny en Anita nog rondreden op hun Zita.
1: Joy Radio.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: Hits only.
1: Joy Radio News.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 90's, zero's en hits van nu.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
4: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: bellen.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek De Tijd Wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
5: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
11: Nee, echt waar?
10: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. JoyRadio.nl. Laat onze adverteerders weten
12: dat je luistert naar Joy Radio.
13: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
14: Hits only. Joy Radio News.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
20: Joy Radio Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. A15 Gorkum-Nijmegen bij 108,4. En op de A27 van Utrecht naar Almere bij 108,3.
22: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeerdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeerdagstuin.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
5: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
6: Wil je beide?
5: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden, altijd wat te doen.
7: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Joy Radio. Weer.
12: De ochtend begint fris met in het binnenland 10 graden. Later op de dag een mix tussen zon en wolken, maar het blijft droog. Alleen langs de westkust kan een bui voorkomen. Vanmiddag een temperatuur van 19 of 20 graden.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
11: Joy Radio Verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen, daar wordt gecontroleerd bij 108,4.

0: Joy Radio, met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: Joy Radio, met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
4: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
3: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
5: Nee, echt waar?
4: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
6: dat je luistert naar Joy Radio.
7: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
8: Hits only.
9: Joy Radio News.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan, worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
12: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.
13: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
0: Joy Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Er zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het langzaam. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A73 naar Nijmegen bij hectometerpaal 48,5.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: FAB, riool en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
9: Joy Radio. Weer.
10: De ochtend begint fris met in het binnenland 10 graden. Later op de dag een mix tussen zon en wolken, maar het blijft droog. Alleen langs de westkust kan bui voorkomen. Vanmiddag een temperatuur van 19 of 20 graden.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
9: Joy Radio Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlij met 12 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij hectometerpaal 108,4. A2 Maastricht-Eindhoven bij 180,9. En op de A7 Den Oever-Horen bij 42,0.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Zoeken, Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar twee 90s, €90. Drie 90s, €90 plus €90. En hoor je vier 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
8: Nee, echt waar?
7: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 9 uur.
11: Hits only. Joy Radio News.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt Klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
19: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
19: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
20: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
22: Joy Radio Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 305,3. A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,1. En op de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
24: Joy Radio. 90's.
25: En hits van nu.

sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettenstraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.

0: slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
3: Joy Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 235,5. A27 Utrecht-Gorkum bij 69,5. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 160,6.

0: Joy Radio. Voor je altijd de meeste 90s en zeros.
1: Are you ready?
0: Let's go!
1: Joy!
0: Joy Radio. Adverteren op de radio.nl.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie.

0: business.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hoogeveen.
3: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
8: Nee, echt waar?
7: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam? Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
11: Hits only. Joy Radio News.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek. Of vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
15: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
16: Wil je beide?
15: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
14: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
7: Joy Radio Verkeer.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrij strookdicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 80,1. A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,9. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 47,4.
7: Zero's en hits van nu.

0: dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Kerkstraat in Leeuwarden.
1: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe. Voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
3: Social deal, thuisbezorgd deal. Steek 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Socialdeal deals die je niet mag missen.
6: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
4: Want u scoort bij Isolatie Noord.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstuin.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
12: Nee, echt waar?
11: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
15: Hits only. Joy Radio nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
22: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
25: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
26: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
27: Joy Radio. 90's, Zero's en hits van nu.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Fab.
3: Onze jongen is gestopt.
2: Fab. FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertool

0: helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
7: Nee, echt waar?
6: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele 2-persoons-unit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 12 uur.
10: Hits only.
11: Joy Radio News.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: 3 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 5 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de Chili Chicken

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
4: Joy Radio. Weer.
5: Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het een stuk af, morgen bewolkt en plaatselijk wat regen. En ook rond de 20 graden.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis. Pecel, bakproducten en kuipen. Ook 1 per 1 gratis.

0: nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep.

0: geld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
1: Nee, echt waar?
0: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. JoyRadio.nl. Laat onze adverteerders weten
2: dat je luistert naar Joy Radio.
3: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 1 uur.
4: Hits only. Joy Radio News.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
7: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area. Wil je beide? Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: En hits van nu.

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
0: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
1: Smit Compleet Buiten.
3: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
12: Joy Radio. Weer.
13: Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het een stuk af. Morgen bewolkt en plaatselijk wat regen en ook rond de 20 graden.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
0: Nee, echt waar?
9: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
10: dat je luistert naar Joy Radio.
11: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 2 uur.
12: Hits only.
13: Joy Radio News.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
16: Steenstra,
15: al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Droogte.
12: Pep Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
22: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: En hits van u.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: Klazina Veen.
5: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hudde Kariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hudde Kariep.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via

0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
2: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
5: Nee, echt waar?
4: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
6: dat je luistert naar Joy Radio.
7: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 3 uur.
8: Hits only. Joy Radio News.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens de OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. De reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
11: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
12: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
11: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Leukes outdoor in Wolvenga.
15: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
14: Genieten van je tuin.
15: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
14: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
20: Joy Radio Verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloo staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Kerkdriel bij 108.9, op de A6 Emmeloord-Jouwen. Controle bij Lemmer bij hectometerpaal 300.1. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij afrit Ommen. Het hectometerpaaltje daar is 100.1.
22: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

Woohoo!

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Tuinhuisjes maar.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettenstraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
10: Joy Radio. Weer.
11: Vanmiddag zijn er wolken en zon en is het zo goed als droog. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind uit west tot zuidwest. Vanavond neemt de bewolking toe. Morgenochtend trekken eerst regen vanuit het oosten over het land. Morgenmiddag is het vaker droog met zon, maar toch ook nog wat buien. Het wordt morgen 19 tot 20 graden.
12: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
10: Joy Radio Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Emmeloord richting Joure. Hectometerpaal 303,1. Op de A27 Utrecht richting Almere bij 114,9. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 47,4.
10: Hits

0: something.
1: Jouw favoriete hits uit de 90s en zero's hoef je niet meer te downloaden.
2: Inclusief pop-ups, virussen en superhandige toolbars.
1: Je hoort ze op Joy Radio. I got

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.

0: rust, ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions. Wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
10: Nee, echt waar?
9: De Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam? Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 4 uur.
13: Hits only. Joy Radio News.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van meer online. Wolken en zon is zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
16: Steenstra,
15: al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
18: Appetito.
17: Appetito.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
25: Wil je beide?
24: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden, altijd wat te doen.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
27: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
28: Joy Radio Verkeer.
29: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Abbekerk en Hoorn-Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 300,2. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij 71,9. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,4.
30: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
1: Jouw tuin, onze

0: Oud handel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Al meer dan 45 jaar, een vertrouwd adres.
2: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
8: Joy Radio. Weer.
9: Vanmiddag zijn er wolken en zon en is het zo goed als droog. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind uit west tot zuidwest. Vanavond neemt de bewolking toe. Morgenochtend trekken eerst regen vanuit het oosten over het land. Morgenmiddag is het vaker droog met zon, maar toch ook nog wat buien. Het wordt morgen 19 tot 20 graden.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
8: Joy Radio Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging 1 uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een 1/2 uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij de Belgische grens bij 245.0. De A6 Lelystad-Muiden wordt gecontroleerd bij Almere-Oostvaarders bij 62.4. En ook controle op de A22 Beverwijk-Velzen bij knooppunt Beverwijk bij hectometerpaal 14.5.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
4: Nee, echt waar?
3: Download the Joy Radio app and spill me. Joy Radio Money Monday. The hele maand September. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
5: dat je luistert naar Joy Radio.
6: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 5 uur.
7: Hits only. Joy Radio News.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van meer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis

0: Business.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
3: Joy Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham, 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. De weg is dicht bij Wochnum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Met een half uur tijdsverlies staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht... bij Amsterdam-Zuidoost bij 39.0. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij Drachten controle bij 168.2. En ook controle op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maren bij 75.0.
3: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: Stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.

0: Pizza. Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Droogte. Kuiper Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
8: Joy Radio. Weer.
9: Vanavond steeds meer bewolking. Vannacht trekt van west naar oost een regengebied over en wordt het 12 tot 14 graden. Morgen regent het eerst. In de middag is het vaker droog met zon en enkele buien. En dan wordt het 19 tot 20 graden. Zaterdag wordt weer een droge dag en iets warmer.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
8: Joy Radio Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Zin, Michelsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochten voor Bergen. Werkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Had er nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure bij Lemmer bij 300.3. Op de A9 Amstelveen-Diemen. Bij Amsterdam Bijlmermeer controle bij hectometerpaal 7.2. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven houden ze je snelheid in de gaten bij Eersel bij 5.9.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat niet geloven. 400 euro.
12: Nee, echt waar?
11: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 6 uur.
15: Hits only. Joy Radio News.
16: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ondersteunen.

0: Steenstra.
1: Al jaren de keukenspecialist in Grauw.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
12: Joy Radio Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongelukken op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. A27, Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28 Assen-Zwolle bij Assen-Zuid bij 165.2. De A30 controle vanuit Ede naar Barneveld bij 16.2. En ook controle op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Grubbevorst bij 47.4.
14: Joy Radio.
15: 90's, zeros en hits van nu.
16: Maximum throwbacks.
17: Joy. Can it go something like this?

0: auto door Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: De prijs

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
2: Joy Radio. Weer.
3: Vanavond steeds meer bewolking. Vannacht trekt van west naar oost een regengebied over en wordt het 12 tot 14 graden. Morgen regent het eerst. In de middag is het vaker droog met zon en enkele buien. En dan wordt het 19 tot 20 graden. Zaterdag wordt weer een droge dag en iets warmer.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
2: Joy Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. De A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Het Spuister meldt snelheidscontroles op de A6 Emmeloord-Jouren bij Oosterzee bij 300.4. De A12 Utrecht-Arnhem bij Wageningen controle bij 112.1. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij de Noordtunnel controle bij 71.9.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
3: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
2: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s...

0: Je gaat het niet geloven. 400 euro.
1: Nee, echt waar?
0: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
2: dat je luistert naar Joy Radio.
3: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam? Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
4: It's only Joy Radio News.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
7: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
0: Joy Radio Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij afrit Zomeren altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Leenderheide duurt er een half uur langer over, doordat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Maastricht bij Best bij 142.4. Op de A6 Lelystad-Muiden, de afrit Lelystad Airport, controle bij 62.2. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij afrit Leerdam, controle bij 103.6.
1: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: droomdromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Oh, wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
7: Nee, echt waar?
6: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. JoyRadio.nl. Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
10: Hits only. Joy Radio News.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen, dat levert verstikkingsgevaar op.

0: Onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Pecel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl. Je verdient het.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
10: Nee, echt wat?
9: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 9 uur.
13: Hits only. Joy Radio News.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van meer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
16: Steenstra,
15: al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber...

0: zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Nokia Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Joy.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg

0: Havel Deals Bijbel.
1: Deze week in de bonus. Aha Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Pecel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, 90 euro. 3 90s, 90 plus 90 euro. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. 400 euro.
14: Nee, echt waar?
13: De Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. Joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
15: dat je luistert naar Joy Radio.
16: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
17: Hits only. Joy Radio News.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
20: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal.

0: plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
15: Nee, echt waar?
14: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
16: dat je luistert naar Joy Radio.
17: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
18: Hits only. Joy Radio News.
19: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft
14: actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
16: dat je luistert naar Joy Radio.
17: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van

0: zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld, waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee!
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde.
2: Reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf hebt?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Vakantiegeld er in no time doorheen gejaagd? Joy Radio is er voor je. In september is het iedere maandag Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Hoor je achter elkaar 2 90s, €90. 3 90s, €90 plus €90. En hoor je 4 90s achter elkaar, dan win je. Je gaat het niet geloven. €400.
3: Nee, echt waar?
2: Download de Joy Radio app en speel mee. Joy Radio Money Monday. De hele maand september. Exclusief bij Joy Radio. Info en actievoorwaarden. joyradio.nl. Laat onze adverteerders weten
4: dat je luistert naar Joy Radio.
5: Een betaalbare stedentrip naar Amsterdam. Verblijf in een comfortabele tweepersoonsunit van slaaptrailerhuren.nl. Op slechts 25 minuten van Hartje Amsterdam. Huur direct een fiets en ontdek de stad. Boek nu slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 12 uur.
6: Hits only. Joy Radio News.
7: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, rekenen we erop dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks €400 tot €600 meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van de Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Komende maandag is het Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt.
9: Joy Radio.
2: 90s, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoepel ANVR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met een spanning te maken hebben, want sommige PSV-de drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten.

0: Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Komende maandag is het Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Joy Radio. 90s, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt reiskoepel ANVR. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. Veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens de regionale media vanaf. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De komende maandag is het Joy Radio Money Monday. Hoe meer 90s hits je hoort, hoe meer cash je krijgt. Joy Radio. 90s, zeros en hits van nu.